0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door

0: één persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. En de missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor Altijd Maas. Dat is Urks voor Altijd Vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog vannacht. Kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Historisch vereniging Scorlongo organiseert op dinsdag 20 oktober... een lezing over schilder Jan van Scorrel. Spreker Ger Brusse neemt het publiek mee langs het bijzondere leven en het werk van de kunstenaar uit Scorrel. De lezing vindt plaats in de Blinkert 150 in Scorrel. De zaal opent om 7:15 en de lezing begint om 20:00 s'avonds.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De Zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Zondag Sport 80 is het enige sportprogramma dat iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de Kust- en Duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, voetbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Er zijn speciale verkeersmaatregelen nodig om de herontwikkeling van bedrijventerrein Schulpwerf in Castricum mogelijk te maken. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeken van de gemeente. Woningbouw bij het spoor vraagt bovendien om extra geluidsmaatregelen. Voor woningen aan de westkant moet de geluidsoverlast van een staalbedrijf flink afnemen of moet het bedrijf verhuizen. Voor die verhuizing is nog geen andere locatie gevonden. Stichting Alkmaarse Markten gaat binnenkort in gesprek met het college over de toekomst van markten. De stichting houdt een nieuw 5-jarig contract voor de levering van kramen af vanwege financiële risico's. Soms stoppen marktlui of komen ze met een eigen verkoopwagen. De gemeente staat nu nog garant om tekorten te dekken, maar die regeling loopt eind 2027 af. Met het college wordt gezocht naar hoe de Alkmaarse markten behouden kunnen worden. De stichting achter de Alkmaarse weekmarkten zal geen gemeentesubsidie meer krijgen. Dat meldt het college na vragen van de fractie van Bas. Kraamhuur wordt duurder, terwijl steeds meer kooplui verkoopwagens hebben. De stichting houdt daarom een nieuw huurcontract af. De gemeente wil echter wel meedenken over oplossingen, maar niet meer garant staan. Ook krijgt de stichting niet alsnog geld over 2025, toen het te laat was met declareren. Aan de Laudelsweg in Bergen heeft in de nacht van zondag op maandag een woningoverval plaatsgevonden. De overval vond rond 5 uur plaats. De politie kon daarna 2 verdachten aanhouden, maar er waren mogelijk nog meer daders. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek en is op zoek naar eventuele getuigen en camerabeelden die meer inzicht geven wat er is gebeurd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Uitgaansagenda.
1: Historisch Museum Het Sterkenhuis presenteert dit jaar de tentoonstelling Smaakmakers. Historische influencers van Bergen. In deze bijzondere expositie komen invloedrijke personen uit de geschiedenis van Bergen tot leven. Van de 17e-eeuwse cartograaf Adriaan Arnonitz tot de in 2024 overleden dichter Theo Oldhuis. Stuk voor stuk mensen die het dorp vorm en karakter hebben gegeven.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag op.

0: in die Rewels en Arjan Posmaandag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn je te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bos inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan en naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En dan heeft de brandweer er heel moeite mee, hè.
1: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die brand ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bosje veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog en er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
0: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren, hè? Die zijn ook helemaal van slag.
1: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huishouden.
0: Ja, stel dat er nu vier buien en grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
1: Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt wel een half jaar nattigheid voor nodig, wil dat weer een beetje aanvullen.
0: Ja.
1: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño, als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
0: Ja. Nog meer delen met ons, Arjan?
1: Wat zeg je?
0: Wil je nog meer delen met ons?
1: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Dus zou zo maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
1: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
0: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
1: Ik heb het tegen laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
0: Oké.
1: Ja. Met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
0: Oh ja,
1: dus dat was een leuke dag was dat.
0: Mooi zo.
1: En voor de rest, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
0: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
1: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje s'avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boer zich heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
0: Nee, zeker niet.
1: Want stel je een schot die je eng vindt, en dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
0: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
1: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen, dat is allemaal hoor. En dan was hij nog steeds winnen. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè?
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
0: Oh, echt? Zo erg is het al?
1: Kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd even zo'n puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
0: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
1: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
0: Ja.
1: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
0: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
1: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als ze de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
0: Goed zo. En verder, Jan?
1: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
0: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
1: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
0: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
1: Dat zal ik doen.
0: En we gaan elkaar weer spreken, Arjan.
1: Dankjewel, Lisa.
0: Jij ook, bedankt voor je tijd.
1: Joe.
0: Hoi.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
4: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
3: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwtsoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
5: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
6: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
3: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Noord-Holland worden op dit moment files gemeld op de A7 Horen richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord 2 kilometer met 5 minuten oponthoud. Ook op de A8 is het raak richting Amsterdam. Vanuit Zaanstad doe je er bij knooppunt Zaandam een kwartier langer over. Dan nog de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Woubrugge en Leimuiden heb je 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Indira Welsen, Arjan Postmaandag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn weer te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: Er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bossen inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan en naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En hoeft er iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En daar heeft de brandweer heel moeite mee, hè.
1: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die brand ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
0: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren, hè? Die zijn ook helemaal van slag.
1: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huishouden.
0: Ja, stel dat nu vier buien en grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
1: Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt wel een half jaar nattigheid voor nodig, wil dat weer een beetje aanvullen.
0: Ja.
1: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño, als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
0: Ja, nog meer delen met ons, Arjan.
1: Wat zeg je?
0: Wil je nog meer delen met ons?
1: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Dus zou zo maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
1: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
0: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
1: Ik heb het tegen laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
0: Oké.
1: Ja. Met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
0: Oh ja,
1: dus dat was een leuke dag was dat.
0: Mooi zo.
1: En voor de rest, ach, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
0: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
1: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje s'avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boer zich heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
0: Nee, zeker niet.
1: Want stel je een schot die je eng vindt, en dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
0: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
1: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen. Dat is allemaal hoor. En dan was hij nog steeds winnen. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè?
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
0: Oh, echt? Zo erg is het al?
1: Nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd even zo puf voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
0: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
1: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
0: Ja.
1: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
0: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
1: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
0: Goed zo. En verder, Jan?
1: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
0: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
1: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
0: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
1: Dat zal ik doen.
0: En we gaan elkaar bespreken, Arjan.
1: Dankjewel, Lise.
0: Jij ook, bedankt voor je tijd.
1: Joe.
0: Hoi, hoi.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Er zijn speciale verkeersmaatregelen nodig om de herontwikkeling van bedrijventerrein Schulpwerf in Castricum mogelijk te maken. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeken van de gemeente. Woningbouw bij het spoor vraagt bovendien om extra geluidsmaatregelen. Voor woningen aan de westkant moet de geluidsoverlast van een staalbedrijf flink afnemen of moet het bedrijf verhuizen. Voor die verhuizing is nog geen andere locatie gevonden. Een officiële zwemlocatie in Alkmaar zit er op korte termijn niet in. Dat komt naar voren uit antwoorden van het college op raadsvragen die deze zomer waren gesteld door Pro. Er zijn geen officiële zwemlocaties in Alkmaar, al wordt er wel gezwommen in een aantal vaarwegen. Maar officieel blijft dat verboden, zo zegt de gemeente. Het aanwijzen van een nieuwe zwemlocatie zou met de huidige regelgeving ook jaar in beslag nemen. De plannen voor een groot ecoduct in Egmond aan Zee leiden tot vragen en onrust in het dorp. Dat stelt de politieke partij Kies Lokaal. De partij wil weten wat voor mogelijkheden voor inspraak er zijn voor inwoners van Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef. Duinbeheerder PWN wil met een ecoduct over de Egmondestraatweg twee duingebieden verbinden. Het ecoduct moet Poort van Egmond gaan heten en vormt een nieuwe entree voor het kustdorp. De Lange Dijken vrachtwagentour is voor de 20ste keer verreden. Dat gebeurde zaterdag. Aan de jubileumeditie deden 120 vrachtwagens mee. Als bijrijder gingen net als bij de vorige edities mensen met een beperking mee. De Lange Dijken vrachtwagentour is bedoeld om deze mensen een leuke dag op de vrachtwagen aan te bieden. De chauffeurs spreken van een geslaagde dag met mooie momenten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen je zelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huizen Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1:00 uur 's middags tot 4:00 uur.

0: IT-beveiliging en telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
2: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
1: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hooggerechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
3: The audience is so amazing, it is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
1: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland loopt op dit moment vertraging op. Op de A7 Horen richting Zaanstad, tussen Purmerend Zuid en Afritzaandijk, 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam loopt het verkeer op dit moment de meeste vertraging op. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam rijdt het langzaam, 3 kilometer met 20 minuten vertraging. Dan nog een file op de A27, Almere richting Utrecht. Je hebt 10 minuten extra tussen Almere Hout en Huizen. En tot slot nog de N201, Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot. 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland loopt vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep ben je 10 minuten kwijt. Ook op de A27 is het druk, Almere richting Utrecht. Tussen afrit Almere Haven en Eemnes, 5 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Dan nog de N247, Hoorn richting Amsterdam. Tussen Monnikendam en Broek in Waterland doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Woningcorporatie Kennemerwonen heeft haar eerste project in Heerhugowaard in gebruik genomen. In het nieuwe gebouw Stationsmeester in het Stationskwartier verhuurt de coöperatie 84 sociale huurwoningen. De belangstelling was groot, er kwamen ruim 2500 reacties op de woningen. Kennemerwonen investeert ook in twee andere projecten en krijgt straks meer dan 320 huurwoningen in het Stationskwartier. Stichting Alkmaarse Markten gaat binnenkort in gesprek met het college over de toekomst van markten. De stichting houdt een nieuw 5-jarig contract voor de levering van kramen af vanwege financiële risico's. Soms stoppen marktlui of komen ze met een eigen verkoopwagen. De gemeente staat nu nog garant om tekorten te dekken, maar die regeling loopt eind 2027 af. Met het college wordt gezocht naar hoe de Alkmaarse markten behouden kunnen worden. Het Geest gaat vaker gebruik maken van kunstmatige intelligentie. Dat kondigt het college van Het Geest aan. De afdeling communicatie wil kunstmatige intelligentie gaan gebruiken voor het genereren van afbeeldingen. Dat is volgens de gemeente sneller en goedkoper dan een fotograaf. Mensen die op de foto staan zullen dan fictief zijn en dat scheelt discussies over portretrecht. De politie van Heerhugowaard heeft zondagochtend een verdachte met twee gestolen elektrische fietsen opgepakt. De dief werd aangetroffen bij de N242 ter hoogte van Noord-Scharwouden. Eén fiets had een doorgeslepen slot, de andere een slot met schade. De politie is op zoek naar de eigenaren van de twee fietsen. Het gaat om een mintgroene elektrische bakfiets en een donkerblauwe e-bike van het merk Trek. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Zwitserlandsagenda.
1: Tussen Bergen en Schorrol aan de voet van het Duin ligt Galerie Klein Zwitserland. Een verrassende plek waar je ongedwongen van de ene kunstkamer naar de andere dwaalt. In het voormalige verzorgingshuis zijn zo'n 30 kamers ingericht als eigen expositieruimte. Elk met een eigen sfeer en invulling. Dat zorgt voor een afwisselende route vol verwondering, waar je met gemak een uur langer rondkijkt.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Agents die werken, Agent 24.
4: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
6: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
5: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
7: En wat ook zo is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
5: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland loopt op dit moment vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook op de A27 is het raak. In de richting van Gorkum doe je er vanuit Almere tussen Hilversum en knooppunt Lunetten 10 tot 15 minuten langer over. Verder nog een ongeluk op de N9, ook maar richting Den Helder. Je hebt 5 minuten vertraging omdat twee rijstroken dicht zijn tussen Schorrel en Petten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
9: Dit is Radio 80.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in Noord-Holland vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer kun je er 10 minuten bij optellen. Op de A10 naar Ring Oost beland je in de staart van de file in westelijke richting. Richting Den Haag is dat. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart kun je rekening houden met 10 minuten vertraging. Dan nog 10 minuten vertraging op de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunette. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Woningcorporatie Kennemerwonen heeft haar eerste project in Herengewaard in gebruik genomen. In het nieuwe gebouw Stationsmeester in het stationskwartier verhuurt de coöperatie 84 sociale huurwoningen. De belangstelling was groot, er kwamen ruim 2500 reacties op de woningen. Kennemerwonen investeert ook in twee andere projecten en krijgt straks meer dan 320 huurwoningen in het stationskwartier. Stichting Alkmaarse Markten gaat binnenkort in gesprek met het college over de toekomst van markten. De stichting houdt een nieuw 5-jarig contract voor de levering van kramen af vanwege financiële risico's. Soms stoppen marktlui of komen ze met een eigen verkoopwagen. De gemeente staat nu nog garant om tekorten te dekken, maar die regeling loopt eind 2027 af. Met het college wordt gezocht naar hoe de Alkmaarse markten behouden kunnen worden. De stichting achter de Alkmaarse weekmarkten zal geen gemeentesubsidie meer krijgen. Dat meldt het college na vragen van de fractie van Bas. Kraamhuur wordt duurder, terwijl steeds meer kooplui verkoopwagens hebben. De stichting houdt daarom een nieuw huurcontract af. De gemeente wil echt hem wel meedenken over oplossingen, maar niet meer garant staan. Ook krijgt de stichting niet alsnog geld over 2025, toen het te laat was met declareren. Aan de Laudelsweg in Bergen heeft in de nacht van zondag op maandag een woningoverval plaatsgevonden. De overval vond rond 5 uur plaats. De politie kon daarna 2 verdachten aanhouden, maar er waren mogelijk nog meer daders. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek en is op zoek naar eventuele getuigen en camerabeelden die meer inzicht geven wat er is gebeurd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranje-fans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De eerste woning binnen de pilot woningdelen van Kennemer Wonen in de gemeente Bergen is verhuurd. Twee jongeren namen deze week de sleutels in ontvangst voor een woning aan de Montgomerystraat in Egmond aan Zee. Dankzij de nieuwe woonvorm kunnen zij een nieuwe eigen plek vinden in een woningmarkt waar betaalbaar woonruimte schaars is.

0: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag door brand verwoest op het brugstuk in Heilo. Omwonenden hoorden rond 3:15 eerst een harde knal en zagen kort daarna de auto in brand staan. De brandweer bluste het vuur, maar van de auto bleef weinig over. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt nu hoe de brand kon ontstaan en wat de harde knal veroorzaakte. Brandstichting wordt daarbij niet uitgesloten. Een internationale groep van 30 studenten heeft onderzoek gedaan naar hoe Overstad in Alkmaar het best kan worden doorontwikkeld. Ze namen deel aan Summer School, een project van de TU Delft, 4 andere universiteiten in Europa en dit jaar ook de Hogeschool in Holland en gemeente Alkmaar. De studenten pleiten vooral voor een sterke verbinding met de binnenstad, veel meer groen, fijne ontmoetingsplekken en aandacht voor klimaatbestendheid. Woningcorporatie Kennemerwonen heeft haar eerste project in Herugewaard in gebruik genomen. In het nieuwe gebouw Stationsmeester in het Stationskwartier verhuurt de coöperatie 84 sociale huurwoningen. De belangstelling was groot, er kwamen ruim 2500 reacties op de woningen. Kennemerwonen investeert ook in 2 andere projecten en krijgt straks meer dan 320 huurwoningen in het Stationskwartier. Het Geest gaat vaker gebruik maken van kunstmatige intelligentie. Dat kondigt het college van Het Geest aan. De afdeling communicatie wil kunstmatige intelligentie gaan gebruiken voor het genereren van afbeeldingen. Dat is volgens de gemeente sneller en goedkoper dan een fotograaf. Mensen die op de foto staan zullen dan fictief zijn en dat scheelt discussies over portretrecht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Naar Hargeveen is al een mooi ritje, maar dan ook nog met de stofzuiger. Bergense nieuwe rijdende monument. Het overkwam bijna 40 Bergenaren en Bergenezen afgelopen maandag. Vrijwilligers van de Zonnebloem begeleiden hen voor een heerlijk tochtje met ook nog een lunch in een strandtent.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beeld is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog. Maar werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Tielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-Kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in de regio vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp en Schiphol is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Filmtheater Sienebergen doet van 18 tot en met 27 september mee aan de landelijke bioscoop 10-daagse. 4 dagen lang geldt een 2-voor-1 actie. Wie een reguliere ticket koopt, krijgt een tweede kaartje gratis.
2: Laat maar lopen die band!

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een rookmelder heeft dinsdagochtend de bewoonster van de Oosterzijweg in Limmen op tijd gewaarschuwd voor brand in haar huis. Rond 4:15 schrok ze wakker van het alarm en belde zelf de brandweer. De brand ontstond bij de ontvochtiger van een warmtepomp en zorgde voor veel rook. De Oosterzijweg werd tijdens de inzet afgesloten. Niemand raakte gewond, voor zover bekend. De brandweer onderzoekt nu hoe het apparaat in brand kon vliegen. Een caravan is maandagavond in Eilo van de weg geschoten en tegen een geparkeerde auto gebotst. Een echtpaar was rond 5:30 op weg om op vakantie te gaan toen het op de Kennemerstraatweg misging. Ook de beveiligingsketting van de caravan brak af. Niemand raakte gewond, maar de caravan en de geparkeerde auto raakten flink beschadigd. Een berger heeft de voertuigen afgevoerd. Hoe het kon gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn speciale verkeersmaatregelen nodig om de herontwikkeling van bedrijventerrein Schulpwerf in Castricum mogelijk te maken. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeken van de gemeente. Woningbouw bij het spoor vraagt bovendien om extra geluidsmaatregelen. Voor woningen aan de westkant moet de geluidsoverlast van een staalbedrijf flink afnemen of moet het bedrijf verhuizen. Voor die verhuizing is nog geen andere locatie gevonden. De plannen voor een groot ecoduct in Egmond aan Zee leiden tot vragen en onrust in het dorp. Dat stelt de politieke partij Kies Lokaal. De partij wil weten wat voor mogelijkheden voor inspraken zijn voor inwoners van Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef. Duinbeheerder PWN wil met een ecoduct over de Egmondestraatweg 2 duingebieden verbinden. Het ecoduct moet Poort van Egmond gaan heten en vormt een nieuwe entree voor het kustdorp. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wat doe je als twintiger? Welke afslag neem je? En hoe blijf je dicht bij jezelf? En kun je toch samen met je partner een pad op? En hoe kijk je daar samen 30 jaar later op terug? Daar gaat het over op 25 en 26 september in het Vrij Zijn Theater van Alkmaar. Het is het regiedebuut van de Bergense Charlotte de Jager.

uur hits. Aan de lopende, hits. Aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
4: En allemaal mee eten.
3: Presentatie.

formatie ABBA. Ja, en daar gaat het vandaag om, hè? Om de centjes. Ja, wie gaat er meer betalen? Wie gaat er juist op vooruit? We zullen het binnenkort

Chester, Big en Romeo. En wij gaan een plaatje draaien voor alle mensen die misschien in het bedrijf waar ze werken aan het lunchen zijn. The Worker, Fischer Zets.

Sommige mensen zeggen Fischer Z. En anderen zeggen weer Fischer Z. En het schijnt te maken te hebben of je Amerikaans, Engels of Engels-Engels spreekt. Bij wijze van spreken dan. Fischer Z, daar hou ik het maar even op. En dat was The Worker. En hier is L. Stewart. Zijn grensgeval, On the Border.

On the Border. Al Stewart was dat. En dan nu een heel leuk liedje van The Brotherhood of Men. Save Your Kisses for Me.

De weersverwachting voor de kust- en duinstreek. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt maximaal 22 graden bij een windkracht 3.

Plans for Nigel. Of het over de bekende voetballer gaat, dat vertelt het verhaal niet. Over ene Nigel, zullen we het daar maar op houden? Johnny et Orquesta, Rodriguez. Ontdekking van Peter Tetter op vakantie. Gaat hij al de talent scouten? En met groot succes. Hey, Emilio.

0: Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een rookmelder heeft dinsdagochtend de bewoonster van de Oosterzijweg in Limmen op tijd gewaarschuwd voor brand in haar huis. Rond 4:15 schrok ze wakker van het alarm en belde zelf de brandweer. De brand ontstond bij de ontvochtiger van een warmtepomp en zorgde voor veel rook. De Oosterzijweg werd tijdens de inzet afgesloten. Niemand raakte gewond, voor zover bekend. De brandweer onderzoekt nu hoe het apparaat in brand kon vliegen. Een caravan is maandagavond in Eilo van de weg geschoten en tegen een geparkeerde auto gebotst. Een echtpaar was rond 5:30 op weg om op vakantie te gaan toen het op de Kennemerstraatweg misging. Ook de beveiligingsketting van de caravan brak af. Niemand raakte gewond, maar de caravan en de geparkeerde auto raakten flink beschadigd. Een berger heeft de voertuigen afgevoerd. Hoe het kon gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Een officiële zwemlocatie in Alkmaar zit er op korte termijn niet in. Dat komt naar voren uit antwoorden van het college op raadsvragen die deze zomer waren gesteld door Pro. Er zijn geen officiële zwemlocaties in Alkmaar, al wordt er wel gezwommen in een aantal vaarwegen. Maar officieel blijft dat verboden, zo zegt de gemeente. Het aanwijzen van een nieuwe zwemlocatie zou met de huidige regelgeving ook jaren in beslag nemen. Stichting Alkmaarse Markten gaat binnenkort in gesprek met het college over de toekomst van markten. De stichting houdt een nieuw 5-jarig contract voor de levering van kramen af vanwege financiële risico's. Soms stoppen marktlui of komen ze met een eigen verkoopwagen. De gemeente staat nu nog garant om tekorten te dekken, maar die regeling loopt eind 2027 af. Met het college wordt gezocht naar hoe de Alkmaarse markten behouden kunnen worden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
8: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
9: En allemaal mee eten.
8: Presentatie Juriaan Kniezer.

Fine Time to Leave Me, Lucille. En dat was dan een country classic. En kennen we deze nog? Beetje een vergeten hitje. Silver Convention.

0: Fly, Robin, fly. Een gouden ouwe, rood-wit-blauwe.
1: We gaan terug in de geschiedenis van de popmuziek met deze Radio 80 Flashback.
0: Lenny Koer.

Benny Koer en Ga met me mee. Gauw ouwe, rood, wit, blauw was dat. En dan nu een popclassic, de Nits. Sketches of Spain.

zijn. Tijdens een lunchprogramma gaan mensen beginnen over bonbons en chocola. Over een heerlijke plaat in meerdere opzichten. We gaan naar Casey en de Sunshine Band. Duik maar onder.

Misschien een beetje vroeg voor, maar dit is zo'n mooi plaatje. Mag 's middags ook wel eventjes, hè? Good night, girl. Wet, wet, wet.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Zonder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troon reden, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
5: En allemaal mee eten.
4: Presentatie: Juriaan Kniezen.

Michael Bolton. How am I supposed to live without you? Ja, en ik wil me nergens mee bemoeien, maar toch hoor. Want ik vind het een beetje te gek worden met al die demonstraties. Kijk, dat je een spandoek hebt en dat je gaat lopen protesteren en weg met die en weg met die. Dat is allemaal prima, maar dingen op een spoorrails liggen, dan ben je toch wel een beetje... Beetje gestoord, laat ik het zo zeggen. Tugero. En Paul Young. Senza una donna.

en Duinstreek. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt maximaal 22 graden bij een windkracht 3.

Richie, You Are My Destiny. Zal je ook maar gezegd worden op een donkere avond, nietwaar? London Beat. I've been thinking about you.

0: plaatjes opgenomen op Dierendag. Er liep steeds een chihuahua tussendoor. Ik heb een heel leuk plaatje uit een bak gevist in een cd-winkel. En dat is een schijfje met allemaal nummers uit Disney-films. En ik heb hier een nummer uit The Lion King.
1: Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankoop.
1: Wakey, wakey.
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja.
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
8: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
4: En doen we het stil op de radio. Apart. Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
9: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag door brand verwoest op het brugstuk in Heilo. Omwonenden hoorden rond 3:15 eerst een harde knal en zagen kort daarna de auto in brand staan. De brandweer bluste het vuur, maar van de auto bleef weinig over. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt nu hoe de brand kon ontstaan en wat de harde knal veroorzaakte. Brandstichting wordt daarbij niet uitgesloten. Een internationale groep van 30 studenten heeft onderzoek gedaan naar hoe Overstad in Alkmaar het best kan worden doorontwikkeld. Ze namen deel aan Summer School, een project van de TU Delft, 4 andere universiteiten in Europa en dit jaar ook de Hogeschool in Holland en gemeente Alkmaar. De studenten pleiten vooral voor een sterke verbinding met de binnenstad, veel meer groen, fijne ontmoetingsplekken en aandacht voor klimaatbestendheid. Woningcorporatie Kennemerwonen heeft haar eerste project in Herengewaard in gebruik genomen. In het nieuwe gebouw Stationsmeester in het stationskwartier verhuurt de coöperatie 84 sociale huurwoningen. De belangstelling was groot, er kwamen ruim 2500 reacties op de woningen. Kennemerwonen investeert ook in 2 andere projecten en krijgt straks meer dan 320 huurwoningen in het stationskwartier. Het Geest gaat vaker gebruik maken van kunstmatige intelligentie. Dat kondigt het college van Het Geest aan. De afdeling communicatie wil kunstmatige intelligentie gaan gebruiken voor het genereren van afbeeldingen. Dat is volgens de gemeente sneller en goedkoper dan een fotograaf. Mensen die op de foto staan zullen dan fictief zijn en dat scheelt discussies over portretrecht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
11: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
12: En allemaal mee eten.
11: Presentatie Juriaan Kniezen.

Van de formatie Champagne en How About Us. En de volgende moet ik heel voorzichtig aankondigen, want die begint meteen. Dus ik zeg, hier is Jennifer Rush en The Power of Love.

0: Dan Hartman en Relights My Fire. We zijn zo langzamerhand bijna toegekomen aan de uitsmijter. En dat wordt ook een hele leuke. Het geruis van de zee. De zon van Jamaica. De Gombe Dance Band. Tot aanstaande donderdag bij de Flashback Show. Of tot volgende week bij het Achterentafel.
1: Young boy, I saw that moving mutiny on the Bounty, staring my iron bar and ramble, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sands, paradise birds, butterflies.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
4: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
5: Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag staat een auto met pech tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid. Veroorzaakt een file van 3 kilometer, want twee rijstroken zijn dicht. Doet er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Historisch vereniging Scorlongo organiseert op dinsdag 20 oktober... een lezing over schilder Jan van Scorrel. Spreker Ger Brusse neemt het publiek mee langs het bijzondere leven... en het werk van de kunstenaar uit Scorrel. De lezing vindt plaats in de Blinkert 150 in Scorrel. De zaal opent om 19:15 en de lezing begint om 20:00 's avonds.

0: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankoop.
1: Zondag Sport 80 is het enige sportprogramma dat iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de kust- en duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, voetbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijden verkeer op de A10 vanuit knooppunt Watergraafsmeer naar knooppunt de Nieuwe Meer bij Amsterdam-Oud-Zuid. 4 kilometer, 10 minuten vertraging, want door een kapotte vrachtauto daar zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een rookmelder heeft dinsdagochtend de bewoonster van de Oosterzijweg in Limmen op tijd gewaarschuwd voor brand in haar huis. Rond 4:15 schrok ze wakker van het alarm en belde zelf de brandweer. De brand ontstond bij de ontvochtiger van een warmtepomp en zorgde voor veel rook. De Oosterzijweg werd tijdens de inzet afgesloten. Niemand raakte gewond, voor zover bekend. De brandweer onderzoekt nu hoe het apparaat in brand kon vliegen. Een caravan is maandagavond in Eilo van de weg geschoten en tegen een geparkeerde auto gebotst. Een echtpaar was rond 5:30 op weg om op vakantie te gaan toen het op de Kennemerstraatweg misging. Ook de beveiligingsketting van de caravan brak af. Niemand raakte gewond, maar de caravan en de geparkeerde auto raakten flink beschadigd. Een berger heeft de voertuigen afgevoerd. Hoe het kon gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn speciale verkeersmaatregelen nodig om de herontwikkeling van bedrijventerrein Schulpwerf in Castricum mogelijk te maken. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeken van de gemeente. Woningbouw bij het spoor vraagt bovendien om extra geluidsmaatregelen. Voor woningen aan de westkant moet de geluidsoverlast van een staalbedrijf flink afnemen of moet het bedrijf verhuizen. Voor die verhuizing is nog geen andere locatie gevonden. De plannen voor een groot ecoduct in Egmond aan Zee leiden tot vragen en onrust in het dorp. Dat stelt de politieke partij Kies Lokaal. De partij wil weten wat voor mogelijkheden voor inspraken zijn voor inwoners van Egmond aan Zee en Egmond aan de Hoef. Duinbeheerder PWN wil met een ecoduct over de Egmondestraatweg twee duingebieden verbinden. Het ecoduct moet Poort van Egmond gaan heten en vormt een nieuwe entree voor het kustdorp. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen behoort tot de betere scorende gemeente als het gaat om elektrisch wonen en rijden. Volgens de nieuwe Eco Electric Index van duurzaamheidsplatform Slimster behaalt Bergen een score van 5 op een schaal van 10. Daarmee staat de gemeente op de 85ste plaats van de 342 Nederlandse gemeenten en op de 11e plaats binnen Noord-Holland.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Goed nieuws voor iedereen die graag buiten sport. Vanaf aanstaande zaterdag kun je bij Fit met Sas ook op zaterdagochtenden komen bootcampen. Naast de bestaande bootcamp op dinsdagavond van 8:30 tot 8:30... wordt het aanbod uitgebreid met een training op zaterdagochtend van 9:30 tot 10:30. Nieuwsgierig of bootcamp iets voor jou is? Doe een gratis proefles mee. Bestaande leden kunnen zich voor trainingen aanmelden via de gebruikelijke app.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. File wordt veroorzaakt door bergingswerkzaamheden. Daarvoor zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een automobilist is dinsdag gewond geraakt bij een verkeersongeval in Herugowaard op de N508 ter hoogte van het park van Luna. De vrouw was bezig met een inhaalmanoeuvre toen het misging. Haar auto raakte van de weg en kwam in een greppel tot stilstand. Ambulancepersoneel heeft de bestuurster nagekeken en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van haar verwondingen is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Een rookmelder heeft dinsdagochtend de bewoonster van de Oosterzijweg in Limmen op tijd gewaarschuwd voor brand in haar huis. Rond 4:15 schrok ze wakker van het alarm en belde zelf de brandweer. De brand ontstond bij de ontvochtiger van een warmtepomp en zorgde voor veel rook. De Oosterzijweg werd tijdens de inzet afgesloten. Niemand raakte gewond, voor zover bekend. De brandweer onderzoekt nu hoe het apparaat in brand kon vliegen. Er zijn speciale verkeersmaatregelen nodig om de herontwikkeling van bedrijventerrein Schulpwerf in Castricum mogelijk te maken. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeken van de gemeente. Woningbouw bij het spoor vraagt bovendien om extra geluidsmaatregelen. Voor woningen aan de westkant moet de geluidsoverlast van een staalbedrijf flink afnemen of moet het bedrijf verhuizen. Voor die verhuizing is nog geen andere locatie gevonden. Stichting Alkmaarse Markten gaat binnenkort in gesprek met het college over de toekomst van markten. De stichting houdt een nieuw 5-jarig contract voor de levering van kramen af vanwege financiële risico's. Soms stoppen marktlui of komen ze met een eigen verkoopwagen. De gemeente staat nu nog garant om tekorten te dekken, maar die regeling loopt eind 2027 af. Met het college wordt gezocht naar hoe de Alkmaarse markten behouden kunnen worden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De reddingsbrigade Egmond kijkt positief terug op een warme zomer. Door de langdurige warmte was het strand de afgelopen maanden geregeld druk en stonden vrijwilligers vrijwel voortdurend paraat. We hebben een ontzettende mooie zomer gehad met hoge temperaturen, vertelt Ron Zenveld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei hij. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde treinverkeer een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers. Met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De binnenring van de A10 Zuid heeft een vrachtwagen de vangrail geraakt. Dat is bij Amsterdam Oud-Zuid. Er zijn bergingswerkzaamheden bezig. Twee rijstroken zijn dicht, staat 5 kilometer file. Met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

hebben we al achter ons liggen, hoor, de maandag. Je hoorde de Bengals in de Good Afternoon Show en de Manic Monday. We zijn tot 6 uur bij je om jouw oren te verwennen met fijne plaatjes. Zoals deze van Dolly Parton. Hier is Jolene.

Zomersfeest op Radio 80. Alhoewel we tegen de herfst aan schurken. Dat deden we Lou Bega en Mambo No. 5 hier bij Radio 80. We gaan terug in de tijd met Kurt Nielsen. Deed ooit mee met Idols. Hier is She's So High in de Good Afternoon Show bij Radio 80. She's

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Bergenmeer vormt zaterdag 26 september het decor voor de 9e Bergenmeerrun. Een sportieve en vooral gezellige middag voor jong en oud. Deelnemers lopen deze editie voor de stichting Leergeld Alkmaar. Bergenmeerrun is zaterdagmiddag 26 september op het sportveld bij de Beethoven Singel in Alkmaar. Kijk voor meer informatie en inschrijf op de website www.bergenmeerrun.nl.

0: heet het.
1: Tino Martin met zijn grootste hit. Zij weet het hier bij Radio 80. We gaan terug in de tijd met Marillion. Mooie plaat. Hier is Cover My Eyes, Pain in Heaven.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitje.
1: Privéblad. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
4: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
5: De Huis, Tuin en Keukenshow.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A10 vanuit knooppunt Watergraafsmeer naar knooppunt Nieuwmeer. Dat is de binnenring van de A10 Zuid. Bij Amsterdam Oud-Zuid 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Bergingswerkzaamheden houden daar nog steeds 2 rijstroken dicht. 10 minuten vertraging op de N208 Sassenheim-Velsen. Die staat bij de aansluiting met de A22 en is 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een automobilist is dinsdag gewond geraakt bij een verkeersongeval in Herugewaard op de N508 ter hoogte van het park van Luna. De vrouw was bezig met een inhaalmanoeuvre toen het misging. Haar auto raakte van de weg en kwam in een greppel tot stilstand. Ambulancepersoneel heeft de bestuurster nagekeken en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van haar verwondingen is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag door brand verwoest op het brugstuk in Heilo. Omwonenden hoorden rond 3:15 eerst een harde knal en zagen kort daarna de auto in brand staan. De brandweer bluste het vuur, maar van de auto bleef weinig over. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt nu hoe de brand kon ontstaan en wat de harde knal veroorzaakte. Brandstichting wordt daarbij niet uitgesloten. Een caravan is maandagavond in Heilo van de weg geschoten en tegen een geparkeerde auto gebotst. Een echtpaar was rond 5:30 op weg om op vakantie te gaan toen het op de Kennemerstraatweg misging. Ook de beveiligingsketting van de caravan brak af. Niemand raakte gewond, maar de caravan en de geparkeerde auto raakten flink beschadigd. Een berger heeft de voertuigen afgevoerd. Hoe het kon gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Het Geest gaat vaker gebruik maken van kunstmatige intelligentie. Dat kondigt het college van Het Geest aan. De afdeling communicatie wil kunstmatige intelligentie gaan gebruiken voor het genereren van afbeeldingen. Dat is volgens de gemeente sneller en goedkoper dan een fotograaf. Mensen die op de foto staan zullen dan fictief zijn en dat scheelt discussies over portretrecht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Lekkere muziek van El Giro. Hij is niet meer onder ons, maar de platen hebben we hier nog gelukkig liggen. Je hoort de Boogie Down. En van nu luisteren naar Tayo Cruz. Here is Dynamite in de Good Afternoon Show. Bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Tot aan 6 uur vanmiddag.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na jaren van plannen, overleg en voorbereiding is de nieuwbouw van de dorpshuis De Schulp nu officieel begonnen. Ondanks de regen werd de start van de bouw dinsdag feestelijk gevierd. Met een symbolische eerste paal en een tijdcapsule voor de toekomst.

Cameron Whitecamp en Kingdom of Fear hier bij Radio 80. Hey, we gaan ons langzaam opmaken voor het nieuws van 5 uur. We hebben nog een paar plaatjes te gaan. Zoals deze mooie van Eros Ramazzotti. Dit is Pabello Cossa.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088-1300-300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: Music.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agenda.nl.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio in totaal 45 kilometer file op de snelwegen. Dat is niet al te veel. 10 minuten vertraging bij Amstelveen als je over de A9 vanuit Diemen naar Amstelveen rijdt. En 10 minuten op de A10, de binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid. 4 kilometer file daar. Opruimwerkzaamheden houden daar twee rijstroken dicht. Op de N230 Utrecht-Maarsen 10 minuten vertraging bij Maarsenbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Good afternoon met

Het is de waarheid als een koe. Everybody needs somebody to love. Jorrit de Blues Brothers in deel 2 van de Good Afternoon Show. Op deze dinsdagmiddag bij Radio 80. Het is 15 september van het jaar 2026. En wij gaan leuke muziek voor je draaien om jouw dag prettig af te sluiten. Tot eens voor Chris Cross Amsterdam samen met Lucia en Willy William. Dit is My.

Treintje Oosterhuis en haar band Total Touch met Love Me in Slow Motion bij Radio Tachtig voor de Kust en Duinstreek. Nu is het tijd voor Sophie Alice Baxter. Hier is Get Over You.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zes ruiters van het korps Rijdende Artillerie brengen zaterdag 19 september een bijzonder bezoek aan Bergen. De datum is niet toevallig. Precies op die dag in 1799 vond de slag bij Bergen plaats.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam is het file rijden over 7 kilometer tussen Baarn en Blaricum momenteel. Kwartiertje vertraging daardoor is de nasleep van een ongeluk. De weg is weer vrij. 5 minuten vertraging nog op de binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid. En de rechterrijstrook is daar nog dicht voor opruimwerkzaamheden. En 10 minuten vertraging op de N522 Bijlmermeer-Amstelveen bij de aansluiting met de A9. 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een motorrijder is sinds vanmiddag zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto in Heilo. Het ongeluk gebeurde rond het middaguur op de kruising met de Baiershofweg en de Dors. Door de harde klap werd de motorrijder van zijn motor geslingerd. 2 ambulances en meerdere politieeenheden kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de precieze toedracht van het ongeval. Een rookmelder heeft dinsdagochtend de bewoonster van de Oosterzijweg in Limmen op tijd gewaarschuwd voor brand in haar huis. Rond 4:15 schrok ze wakker van het alarm en belde zelf de brandweer. De brand ontstond bij de ontvochtiger van een warmtepomp en zorgde voor veel rook. De Oosterzijweg werd tijdens de inzet afgesloten. Niemand raakte gewond, voor zover bekend. De brandweer onderzoekt nu hoe het apparaat in brand kon vliegen. Een internationale groep van 30 studenten heeft onderzoek gedaan naar hoe Overstad in Alkmaar het best kan worden doorontwikkeld. Ze namen deel aan Summer School, een project van de TU Delft, 4 andere universiteiten in Europa en dit jaar ook de Hogeschool in Holland en gemeente Alkmaar. De studenten pleiten vooral voor een sterke verbinding met de binnenstad, veel meer groen, fijne ontmoetingsplek en aandacht voor klimaatbestendheid. Woningcorporatie Kennemerwonen heeft haar eerste project in Herengewaard in gebruik genomen. In het nieuwe gebouw Stationsmeester in het Stationskwartier verhuurt de coöperatie 84 sociale huurwoningen. De belangstelling was groot, er kwamen ruim 2500 reacties op de woningen. Kennemerwonen investeert ook in 2 andere projecten en krijgt straks meer dan 320 huurwoningen in het Stationskwartier. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Gewoon zo'n lekkere vergeten plaat uit de jaren 80. De Tom Tom Club en de Wordy Rapping Hood. In de Good Afternoon Show op deze dinsdagmiddag. Nu met Michel Tello. Hier is ISO T Copeco.
1: Simba! Nossa!

Is leuk deze, nooit een hit geworden, maar klinkt lekker zomers. En per slotverrekening is er nog een paar dagen zomer. Je hoorde Caraca samen met Shaggy en Banana. We gaan terug in de tijd met de band Toto. Hier is Stop Loving You in de Good Afternoon Show bij Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De eerste woning binnen de pilot woningdelen van Kennemer Wonen in de gemeente Bergen is verhuurd. Twee jongeren namen deze week de sleutels in ontvangst voor een woning aan de Montgomerystraat in Egmond aan Zee. Dankzij de nieuwe woonvorm kunnen zij een nieuwe eigen plek vinden in een woningmarkt waar betaalbaar woonruimte schaars is.

Baby Rexha deed het samen met Faithless en dat werd New Religion. Bedankt je weer voor het luisteren. Dit was de Good Afternoon Show. Editie van dinsdagmiddag 15 september 2026. Voor zometeen eet smakelijk. Maak er een mooie avond van. En wie weet spreek ik je weer snel. Hier is Teaspoon met die leuke zomerhit van jaren geleden. Hier is Mercedes-Benz.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut, 0900 9622.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is in onze regio al wel voorbij. Je hebt nog 5 minuten vertraging als je over de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam rijdt. 5 kilometer file tussen Baarn en Hilversum Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
3: En ik ga letten op Ja 21 van Joost Eertmans en ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen? En daarmee, nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
2: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
3: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is, het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken, en dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze zeg maar die huishoudens een beetje tegemoet.
2: Morgen beginnen de algemene beschouwingen, dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
4: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
5: Voor
4: het
5: signalement.
4: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
2: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
8: Het is weer dinsdagavond. Tijd voor twee uur lang de allerlekkerste muziek en het regionieuws. Bart Verhulst in de wereld die Verhulst heet.

Albert Hammond en Albert West vonden elkaar in de jaren 80 en scoorden een hit dat heette Give a Little Love. Die hoorde juist voorbij komen hier in de wereld die voor ons deed op jouw dinsdagavond hier bij Radio 80. Nu met Roxy Dekker. Hier is Superstar. Blijf lekker luisteren. Tot 10 uur vanavond naar prettige plaatjes.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wat doe je als twintiger? Welke afslag neem je? En hoe blijf je dicht bij jezelf? En kun je toch samen met je partner een pad op? En hoe kijk je daar samen 30 jaar later op terug? Daar gaat het over op 25 en 26 september in het Vrij Zijn Theater van Alkmaar. Het is het regiedebuut van de Bergense Charlotte de Jager.

Curtis en Hunter hier in de wereld die verrol steed op jouw dinsdagavond bij Radio 80 voor de kust en Duinstreek. Pedaal af naar de jaren 90. Toen was daar George Michael die het samen met Elton John deed. Met deze mooie hit. Hier is Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
2: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De politie heeft dinsdagochtend op het station Castricum een trein doorzocht na een melding over een reiziger met een mes. De conducteur werd al op Amsterdam Centraal gewaarschuwd door een andere reiziger. Ook de meldkamer van de NS kreeg meldingen. Die zag het mes op camerabeelden uit de trein naar Alkmaar. Agenten vonden niemand die aan het signalement voldeed. Mogelijk was de reiziger al in Zaandam uitgestapt. De trein liep ruim een kwartier vertraging op. Een man is dinsdagmiddag neergestoken aan de Pettermerstraat in Alkmaar. Bij de Pitstop, een dagopvang voor jongeren met complexe problemen. Meerdere politieeenheden, een ambulance en een traumahelikopter kwamen op de melding af. Het slachtoffer is na behandeling met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De dader was gevlucht, maar meldde zichzelf in het politiebureau nadat de politie een burgernetbericht met zijn signalement had verspreid. Drie mensen zijn dinsdagochtend gewond geraakt bij een zwaar ongeluk op de N9 tussen Zijpersluis en Schorreldam. Rond 8 uur kwam een automobilist bij Zijpersluis op de verkeerde weghelft terecht en botste tegen twee tegenliggers. De drie gewonden zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Mogelijk werd de automobilist onwel, maar de oorzaak staat nog niet vast. Het verkeer op de N9 was lange tijd gestremd. De politie doet nu onderzoek naar de toedracht. Een internationale groep van 30 studenten heeft onderzoek gedaan naar hoe Overstad in Alkmaar het best kan worden doorontwikkeld. Ze namen deel aan Summer School, een project van de TU Delft, 4 andere universiteiten in Europa en dit jaar ook de Hogeschool in Holland en gemeente Alkmaar. De studenten pleiten vooral voor een sterke verbinding met de binnenstad, veel meer groen, fijne ontmoetingsplekken en aandacht voor klimaatbestendheid. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Uit de mooie jaren 80. Talk Talk en Dumb Dumb Girl in de wereld die voor ons heet op jouw dinsdagavond. Nu met Leano Filippo. Dit is Could You Be Love. Blijf lekker luisteren tot aan 10 uur. Want wij

Vieze geluid van Geico samen met Tina Turner en What's Love Got To Do With It in de wereld die voor ons deed op jouw dinsdagavond hier bij Radio 80. Nu met Sting. Hier is Love Is The Seventh Wave.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Filmtheater Sienenbergen doet van 18 tot en met 27 september mee aan de landelijke bioscoop 10-daagse. 4 dagen lang geldt een 2-voor-1 actie. Wie een reguliere ticket koopt, krijgt een tweede kaartje gratis.

Een droom kwam uit voor Rutger van Barneveld. Hij scoorde zijn grote zomerhit met Zwoele Zomernachten. En wie weet volgen en nog meer. Ja, het zou zomaar kunnen gebeuren. We gaan het opmaken voor het nieuws van 9 uur. We zijn zo weer terug met deel 2 van De Wereld Die Verhulst Heet. Laat je radio lekker aanstaan, hè. En geniet ondertussen van Volumia. Ja.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
1: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: The hospital safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
1: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vast zat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: RTV 80. Hier.

Wendy en Lisa. Ja, ze deden het ooit samen met Prince. Gingen later met z'n tweetjes verder. En Prince hielp ze daarbij door hun nummers weer te schrijven. Ja, zo gaat het in dat wereldje. En dat werden een aantal mooie hits. Je hoorde Are You My Baby. Hier in deel 2 van De Wereld Die Voor Ons Deed op jouw dinsdagavond bij Radio 80. Nu met Alex Warren. Hier is The Fever Dream. How do you-

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Naar Harg aan Zee is al een mooi ritje. Maar dan ook nog met de stofzuiger. Bergense nieuw rijdende monument. Het overkwam bijna 40 Bergenaren en Bergenezen afgelopen maandag. Vrijwilligers van de Zonnebloem begeleiden hen voor een heerlijk tochtje met ook nog een lunch in een strandtent.

Doten en de Shadow Wind hier bij Radio 80 voor de kust en Duinstreek. In de wereld die voor ons deed op jouw dinsdagavond. Nu met Sophie B. Hawkins, ex-fotomodel, begin later te zingen. En scoorde een paar hits, zoals deze.

Maroon 5 en The Wake Up Call. Maar dat is morgenochtend pas. Hè. We gaan eerst lekker de avond in met mooie muziek. We gaan bijvoorbeeld luisteren naar Billie Eilish. Hier is Birds of a Feather in de wereld die voor ons steekt.

0: Waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
3: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
2: Wij in ieder geval wel.
4: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
2: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
5: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
2: Het stratenspel.
5: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
2: En Cabaret voor 9.
6: Wat wil hij precies met dit programma?
2: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
4: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
2: De info en hitkick. Best wakker.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De woningoverval aan de Laudelsweg in Bergen ging mogelijk niet om geld of dure spullen. Een omwonende denkt dat het om een conflict gaat, omdat de woning eenvoudig is vergeleken met een aantal villa's in de omgeving. Door geschreeuw werd een omwonende wakker en die belde snel 112, waardoor de politie direct één verdachte kon aanhouden. Een tweede is met een politiehond gevonden. De politie doet onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit. Een man is dinsdagmiddag neergestoken aan de Pettermerstraat in Alkmaar. Bij de Pitstop, een dagopvang voor jongeren met complexe problemen. Meerdere politieeenheden, een ambulance en een traumahelikopter kwamen op de melding af. Het slachtoffer is na behandeling met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De dader was gevlucht, maar meldde zichzelf in het politiebureau nadat de politie een burgernetbericht met zijn signalement had verspreid. Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag door brand verwoest op het brugstuk in Heilo. Omwonenden hoorden rond 3:15 eerst een harde knal en zagen kort daarna de auto in brand staan. De brandweer bluste het vuur, maar van de auto bleef weinig over. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt nu hoe de brand kon ontstaan en wat de harde knal veroorzaakte. Brandstichting wordt daarbij niet uitgesloten. Een automobilist is dinsdag gewond geraakt bij een verkeersongeval in Eruguwaard op de N508 ter hoogte van het park van Luna. De vrouw was bezig met een inhaalmanoeuvre toen het misging. Haar auto raakte van de weg en kwam in een greppel tot stilstand. Ambulancepersoneel heeft de bestuurster nagekeken en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van haar verwondingen is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: zoet. Het glazuur springt van je tanden af, maar zo leuk. Stevie Wonder, I just called to say I love you. We gaan nu luisteren naar Pitbull samen met John Ryan. Dit is de Fireball op Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
1: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out.

Het eentje komt wel uit de jaren 90 van West was dat, waar Robin Schulz heeft er even zijn mening over laten gaan en zijn nieuwe mix gedaan. En zie hier, Alana was opnieuw geboren. Hier in de wereld die verhulst heet op jouw dinsdagavond bij Radio 80. Het is 15 september van het jaar 2026. En besef, nog maar 6 dagen en dan is het echt officieel herfst, hè? Is de zomer voorbij? Balen! Hier is Swing Out Sister en Surrender.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wat doe je als twintiger? Welke afslag neem je? En hoe blijf je dicht bij jezelf? En kun je toch samen met je partner een pad op? En hoe kijk je daar samen 30 jaar later op terug? Daar gaat het over op 25 en 26 september in het Vrij Zijn Theater van Alkmaar. Het is het regiedebuut van de Bergense Charlotte de Jager.

Frequencies. En Live It All. Bedankt weer voor het luisteren. Dit was de Wereld die Verhulst Heet. De editie van dinsdagavond 15 september. Voor zometeen, slaap lekker. Morgen gezond weer op.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Dat gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
1: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien, het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen behoort tot de betere scorende gemeente als het gaat om elektrisch wonen en rijden. Volgens de nieuwe Eco Electric Index van duurzaamheidsplatform Slimster behaalt Bergen een score van 5 op een schaal van 10. Daarmee staat de gemeente op de 85ste plaats van de 342 Nederlandse gemeenten en op de 11e plaats binnen Noord-Holland.

0: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Chaotica, een show met van alles en nog wat. In de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De woningoverval aan de Laudelsweg in Bergen ging mogelijk niet om geld of dure spullen. Een omwonende denkt dat het om een conflict gaat, omdat de woning eenvoudig is vergeleken met een aantal villa's in de omgeving. Door geschreeuw werd een omwonende wakker en die belde snel 112, waardoor de politie direct 1 verdachte kon aanhouden. Een tweede is met een politiehond gevonden. De politie doet onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit. Het onderzoek naar de moord op de 25-jarige Almar de Tijn is afgerond. Dat bleek dinsdag tijdens een tussentijdse zitting bij de rechtbank. Twee broers uit Alkmaar zitten al bijna een jaar lang vast vanwege hun vermoedelijke betrokkenheid. Hun advocaten vroegen de rechtbank maandag opnieuw om vrijlating. Het OM is daartegen. De rechtbank beraadt zich momenteel op het verzoek. Een datum voor de inhoudelijke behandeling is er nog niet. Anja Schouten wil nog 6 jaar door als burgemeester van Alkmaar. Ze heeft de gemeenteraad laten weten beschikbaar te zijn voor een tweede termijn. Schouten zegt dat ze nog niet klaar is en dat er in Alkmaar nog veel werk te doen is. Met haar kandidatuur begint een herbenoemingsprocedure die enkele maanden duurt. De gemeenteraad beslist in januari over haar herbenoeming. Schouten is sinds juni 2021 burgemeester van Alkmaar. Een motorrijder is dinsdagmiddag zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto in Heilo. Het ongeluk gebeurde rond het middaguur op de kruising met de Baiershofweg en de Dors. Door de harde klap werd de motorrijder van zijn motor geslingerd. 2 ambulances en meerdere politieeenheden kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de precieze toedracht van het ongeval. En tot zover het nieuws uit de regio. Over en over.

0: Radio 80. Uitgaansagenda.
1: Tussen bergen en Schorrol aan de voet van de duin ligt Galerie Klein Zwitserland. Een verrassende plek waar je ongedwongen van de ene kunstkamer naar de andere dwaalt. In het voormalige verzorgingshuis zijn zo'n 30 kamers ingericht als eigen expositieruimte. Elk met een eigen sfeer en invulling. Dat zorgt voor een afwisselende route vol verwondering, waar je met gemak een uur langer rondkijkt.

0: In die Rewels en Arjan Posmaandag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn weer te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bos inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan en naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En dan heeft de brandweer er heel moeite mee, hè.
1: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die brand ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog en er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
0: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren, hè? Die zijn ook helemaal van slag.
1: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huilen.
0: Ja, stel dat nu vier buien en grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
1: Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt wel een half jaar nattigheid voor nodig, wil dat weer een beetje aanvullen.
0: Ja.
1: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño, als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
0: Ja, nog meer delen met ons, Arjan.
1: Wat zeg je?
0: Wil je nog meer delen met ons?
1: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Dus zou zo maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
1: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
0: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
1: Ik heb het tegen laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
0: Oké.
1: Ja. Met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
0: Oh ja,
1: dus dat was een leuke dag was dat.
0: Mooi zo.
1: En voor de rest, ach, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
0: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
1: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje s'avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus nee hoor, dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
0: Nee, zeker niet.
1: Want stel je een schot die je eng vindt, en dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
0: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
1: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen, dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds meer in het bos. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè?
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
0: Oh, echt? Zo erg is het al?
1: Nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd even zo'n puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
0: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
1: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
0: Ja.
1: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
0: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
1: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
0: Goed zo. En verder, Jan?
1: Verder geniet ik dat het vandaag regent. Dus ik ben de hele dag al buiten.
0: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
1: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
0: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
1: Dat zal ik doen.
0: En we gaan elkaar bespreken, Arjan.
1: Dankjewel, Lise.
0: Jij ook, bedankt voor je tijd.
1: Joe.
0: Hoi.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Ledby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. De onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond. Wel is er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter